echiro mutumbi kumachia tunakusiza emisana tunasizanga obulamu bwaffe bwonna kale yogera na bino.

twale chitiwa, twale chitiwa netendo. Twale chitiwa netendo kwa chiko kwa. Twale chitiwa netendo mukama chiko kwa. Gera maso kumwe chitiwa netendo. Gera maso nukumogami.